0: Magnolia and Meermin, hier de Vesper.
1: Hallo Vita, hallo Vita, Job of Traffic, could you please change your VHF, check your VHF?
2: Vespa, good afternoon, this is same ATM, Lewis Period, go ahead.
3: This is same time you see her information service. The other is in the direction is 3-4-3. The wind speed of same time you see her is 10 knots, 13, 15 knots.
0: Message time. Half 9, Franse tijd. Dus je moet je klokkenuur vooruit zetten. Een havenmeester aanwezig op Lizard Jay. En we komen eigenlijk niet stroms aan. Dus nog echt wel met veel stroom in de rug. Dus het kan zijn dat we andere
2: pompjes naar
0: buiten moeten wachten.
1: Kopie, present maximum drop, how many persons
2: on board? Ik heb alles mee. My last port of call. Singapore,
4: ja,
2: my next port of call is Southampton, UK.
4: Of moeten we havenmeester
1: hier in zijn?
2: Local time, over.
5: What about this? Thank you for your maximum draft. 15-7 meter.
1: Copy that. May I have an update of your bunker figures? You know, general,
2: yes, ma'am, that's correct. Over.
5: Could you revoir carrying dangerous cargo to the west of your city? 2874
2: mile 59 meters,
5: correct?
2: Yes ma'am, that's correct.
5: Okay, sir, and the total weight of your cargo is 1603 6 5 9 4 1 meters,
2: correct, sir?
1: Ma'am,
2: can you repeat please?
1: Copy that, no problem, no defect, everything is in good working condition, sir. Thank you very much for your cooperation, sir. Please keep watch VHF 1613.
2: My
1: you're positive the VGS area.
2: Cargo is
1: 163240
2: metric tons, over.
5: Officer, thank you for the correction. Now, can I have your backup in your table?
3: This is same time you see has information service.
2: My bunker figure
3: is in direction is
2: HFO 1274.
3: My
2: MDO 5 3 9. This is my 7 metric tons. My blue boil 2 5 5 7 0 0.
4: Yeah, I have also opgezocht, and that is in een blok marine van 2020, and there staat in tot 21.
2: Yes ma'am, no problem, no defect. All is in good working condition, over.
0: Oké, okay, ik heb het opgezocht op Navilini app.
4: Oké.
2: Okay. Copy. Standby 1316 out. Thank you.
0: We gaan het zien. Ik hoop dat er, want als je op de website kijkt, dan staat er dat ze om 5 uur naar huis zijn, maar dat klopt dus niet.
4: Nee, precies.
6: Hier Magnolia. Ik zal het volgende doen. Omdat ik er als eerste ben, zal ik jullie ook aankondigen zodra ik daar arriveer.
0: Heel graag, Mathieu. Kijken hoe de situatie is en bericht ons op 88.
6: Kijk doen. En ik ga ook eventjes inderdaad kijken of onze telefoons en zo al versprongen zijn naar de nieuwe tijd. Goed, dank voor de tip.
4: Magnolia, zou je dat nog even kunnen herhalen? Over.
6: Ja, ik zei, omdat ik er als eerste ben, zal ik jullie komst aankondigen en vragen welke plekken eventueel, of tot eerst, hoe laat zijn ze er nog? En twee, welke plekken eventueel voor jullie er, waar jullie kunnen gaan liggen. Ik weet het zelf ook nog niet.
4: Oké, dan wachten we even af. Dankjewel.
3: This is same time you see has information service. The average wind direction is 3-2-7 degrees. The wind speed of same time you see ahead is 11 knots, gusting 15 knots, message 10.

0: stel jou vast voor, Hier de meer min.
1: Olia, hoort je luid en duidelijk.
0: Ja, ik had de Vespa even nodig. Vespa, volgens mij moet je een heel stuk naar stuurboord. Ja, want recht voor je liggen allemaal stenen, dus je moet rechts van de rode boei. Okidoki, ik denk misschien ben je al aan je biertje.

0: Richard, veuillez confirmer en l'instant un vol Bilbao, Spain. Your destination, Antwerp, Belgium, USA.
1: Les bains de travail, monsieur, Rasmus, Romhausnik, finish.
0: Okay, please give me your bunker figures, gas oil.
1: Magnolia, hier de Meermin.
0: Gardenia
2: S, Gardenia S,
0: Coastline 5
2: Lima,
0: bravo Yankee 7,
2: Bravo Yankee 7, je wordt
1: traffic calling de Meermin. Copy, sir. Ik had net de Vespa aan de lijn, die heeft de havenmeester gesproken, ze heeft plekken besproken. Maar het beste is dat we pas om 8:30 daar zijn, dus we moeten langzaam varen in verband met de stroming met aanleggers. Motor gewoon even uit, denk ik.
3: Precies.
0: Oké. Motor wissel, GCL Krishna, GCL Krishna, je bord trafic.
1: Dat is wel bij de haven, tot niet midden op de rivier.
0: GCL Krishna, je bord trafic, good evening, please switch on 0505. Signal Krishna, signal Krishna, je vous trafic en 05, do you read me?
3: Good
0: evening again, sir. Please give me your GPS position, latitude, longitude, course and speed.
3: I read you very weak, sir. Say again, maximum draft. How many crew member and passenger? Copy, what is your cargo on board and total weight?
0: Copy, sir. Please give me your last port of call, your destination and your ETA.
3: Copy, I need your bunker figures, diesel oil and lube oil.